Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn verhaal...

0: En dat was Luc Zafloer. Ik hoop dat ik zijn naam juist uitspreek. En die zong De Wereld.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
0: Nederland is het beste land ter wereld. Op Zwitserland na. De champagne mag open, want Nederland is weer aangehaakt bij de kopgroep. Tijdens de crisisjaren waren we in het tragere peloton beland. Maar dit jaar is de Nederlandse economie terug in de top 10 van meest concurrerende economieën ter wereld. En we komen binnen op plaats 8. In 2009 behoorde Nederland voor het laatst tot de 10 meest concurrerende landen. In de 5 daaropvolgende jaren bleven we steeds hangen rond de 14e en de 15e positie. Maar nu de economie opkrabbelt, herstelt in Nederland ook de concurrentiekracht. Dat beweren althans de onderzoekers van het Zwitserse onderzoeksinstituut IMD. Zij stellen ieder jaar het World Competitiveness Scoreboard op, waarin ze op basis van honderden indicatoren landen rangschikken naar hun concurrentiekracht.

0: een andere concurrentieranglijst staat Nederland echter al op de plaats 5. De World Economic Forum, WEF, maakt ook ieder jaar de balans op met de Global Competitive Index. De WEF berekent de concurrentiekracht net op een andere manier. Waar IMD focust op harde, meetbare cijfers, zoals koopkracht, geeft het WEF meer gewicht aan subjectieve gegevens, zoals vertrouwensindicatoren en meningen van ondernemers. Op de ranglijst van het WEF is Nederland nooit uit de top 10 gevallen. Wel zakte ons land in de crisisjaren terug naar plaats 10 in 2010, maar inmiddels staan we dus weer keurig in de top. In de top 5. Alleen Zwitserland, Singapore, de Verenigde Staten en Duitsland zijn concurrerender dan Nederland. Maar het kan nog mooier, want er zijn nog meer mondiale ranglijsten. De UNDP berekent jaarlijks de Human Development Index. Deze indicator kijkt naar de economie in een veel bredere zin. Er is meer dan economische groei. Gezondheid en onderwijs bepalen ook het ontwikkelingsniveau van een land. En Nederland staat vijfde op deze lijst. Als we dit toegeven aan de metalijst, stijgt Nederland naar de derde plaats, achter Zwitserland en de VS. En ik voeg nog een ranglijst toe, die van het gelukkigste land. Want uiteindelijk dient de economie de mens en niet andersom. Uit het jaarlijkse World Happiness Report van economen Jeffrey Sange en Richard Layard haal ik de happiness ranking. Nederland staat daar met een zevende plaats hoger dan de VS, die staan op de 19e plaats. Dus op de metalijst halen we de Amerikanen in. Dus alleen de Zwitsers blijven ons voor. De conclusie luidt: Zwitserland is het beste land ter wereld, maar Nederland is een goede tweede plaats. Dus trek die fles champagne maar open.
1: Koninkrijk der Nederlanden, je bent de laatste jaren veel veranderd. Praat jezelf het donker in waar je ook het licht kunt zien. En je wilt houden wat je hebt in plaats van alles los te laten. Zoekt een antwoord, maar stelt jezelf geen wezenlijke vragen. Met je alles moet kunnen, tot elke grens vervaagt. In een landschap waar elk heilig huis...

Koninkrijk der Nederlanden. Je bent misschien te snel veranderd. Te veel van het kind in jou met het badwater weggespoeld. En nu regeren hier de boekhouders met de angst voor later. Terwijl je bent gemaakt om in een storm op zee voorbij de horizon te varen. Dus laat de stuurlui aan de wal staan. Niemand weet waarom het hier draait.

Lang leven dit land, lang leven de toekomst. Lang leven de verbeelding als een brug over de afgrond. Lang leven degenen die voorbij zichzelf denken.

0: Dankjewel.
1: Stef Bos, Koninkrijk der Nederlanden. Ik dacht naar de eerste couplet van dit komt niet goed.
2: Ja, dat is de spanning, Thijs. Dat heb ik op de toneelschool geleerd samen met Wim Oproek, Peter...
3: En Stef Bos die zong Koninkrijk der Nederlanden.
4: You're switched on to Global on digital radio. Now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
3: De top 100 dingen waar Nederland bekend om staat. Nederland heeft veel culturen en tradities en andere dingen waar het bekend om staat. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar wil er toch wel de belangrijkste, volgens mij dan toch, naar boven halen. Er staan heel wat voetbaldingen en drugsdingen op die lijst, maar die laat ik er totaal tussenuit. Dus hier gaan we. Schaatsen en de Elfstedentocht. Kaas, drop, poffertjes, pannenkoeken en natuurlijk haring met uitjes. En oliebollen en natuurlijk speculaas. Molens, de grachten, dijken en dammen en de mooie afsluitdijk. Tulpen. De haven van Rotterdam en de Deltawerken. Het Keukenhof, het Vondelpark en de Efteling. En natuurlijk fietsen en klompen. En stroopwafels en hagelslag en beschuit met muisjes staan altijd op het menu. Sinterklaas, kroketten en frikadellen, het homohuwelijk, Heineken, Schiphol, pindakaas, Volendam en als laatste Delsblauw.
0: Nee.

0: En dat was Peter Albada met Mijn Friese Land.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
0: België voor beginners. België en Nederland zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Na de Bourgondische periode aan het eind van de middeleeuwen heeft een groot deel van België samen met Nederland meestal één land gevormd, die onder verschillende machthebbers viel. Pas in het jaar 1830 heeft België zich na de Belgische Revolutie afgescheiden van Nederland. Begrijpelijk dat België wat betreft taal, maar ook cultuur, overeenkomsten kent met Nederland. En toch zijn er grote verschillen. Deze hebben er immers mede toegeleid dat België uiteindelijk een zelfstandig land werd. De Belgen hebben dan ook een geheel eigen cultuur, waarbij ruimte is voor typische Belgische elementen. En hier pikken we wat zaken eruit die volgens ons, of mij, als typisch Belgisch omschreven worden. Nummer 1. Chocolade. In de Belgische snoepcultuur neemt chocolade een belangrijke positie in. De Belgische chocoladeindustrie is vooral bekend vanwege de pralines, de bonbons, die in België door honderden ambachtelijke chocolatiers en een aantal grote industriële producenten vervaardigd worden. De praline is overigens een Belgische uitvinding. In Brussel was het Jean Neuhaus die het in het jaar 1912 de eerste gevulde chocoladebonbon bedacht. Tegenwoordig zijn de winkels van Neuhaus nog steeds een begrip in België. Ook andere Belgische merken zijn befaamd om hun pralines. De meest bekende zijn Leonidas en Godiva. Wielrennen. Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is het wielrennen toch volkssport nummer 1. De wielersport wordt door veel mensen beoefend. België kent dan ook een enorm aantal kleine en grotere wielerkoersen. Populaire wielerkoersen in België zijn de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Wallonië. En het Vlaams dialect. Veel Nederlanders denken dat Vlaams een taal is, maar het is een verzameling van Vlaamse dialecten die gebaseerd zijn op het Nederlandse taal. De Vlaamse dialecten komen over het algemeen wat vriendelijker over dan dat pure Nederlands. De biercultuur. De gemiddelde Belg is een bierliefhebber. Naast het gewone pintje, waarmee ondergegiste bieren zoals Pilsener, Pils bedoeld wordt, kent België een enorme hoeveelheid aan speciale bieren. Dit kunnen bieren zijn van spontane gisting, maar ook van bovengegiste bieren. Bovengistende bieren. Veel van deze bieren worden nog op traditionele wijze gebrouwen. In België is het drinken van bier tijdens de lunch of aan het einde van een werkdag iets heel gewoons. Het drinken van bier moet in ieder geval wel aan één belangrijke voorwaarde voldoen. Ieder bier moet in het juiste glas geschonken worden. Naast veel biersoorten en bierbrouwers telt België ook vrij veel bierverenigingen en bierproeverijen. Strips. Belgen zijn gek op stripverhalen. Veel striphelden kennen dan ook hun oorsprong in de tekenpennen van Belgische stripschrijvers. Beroemde Belgische strips zijn Kuifje, Robbedoes en Kwabbernoot, Suske en Wiske, Lucky Luke, De Smurven, Nero, Gust en Buck Danny. De kans is bijna 100% dat je als Nederlander ooit wel eens een stripverhaal van Belgische bodem gelezen hebt. Erg leuk voor stripliefhebbers is er een striproute in Brussel. Al wandelend door de straten van de Belgische hoofdstad kun je tientallen stripfiguren ontdekken op muren en in straten. Ook Antwerpen heeft een eigen stripwandeling. En als laatste, friet. Volgens de Belgen is friet, in het Nederland ook wel patat genoemd, een Belgische uitvinding. Fransen betwisten dit en menen dat patat frit een Franse creatie is. De Belgische versie van de geschiedenis van frit vertelt ons dat het product ontstaan zou zijn aan het Belgische stuk van de rivier de Maas. Normaal frituurde men daar kleine visjes. Bij gebrek aan vis zou men af en toe overgaan op het frituren van reepjes aardappel, die wat betreft vorm een overeenkomst hebben met die kleine visjes. Hoe je het ook wendt of keert, friet is een heel veel geconsumeerd bijgerecht in of gerecht in België. In vrijwel ieder dorp is er wel een traditionele frituur of frietkot te vinden. Wie in België friet met mayonaise bestelt, die krijgt waarschijnlijk ook nog echte mayonaise. De Belgische, de iets zuurder variant. In Nederland wordt er inmiddels meer frietsaus, dus minder vet, geserveerd bij of op de friet, dan de echte volvette mayonaise.

0: Wil Verdi die zong voor ons Vlaanderen, mijn land.
1: You're listening to Global.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
0: 10 dingen die België gewoon het beste land in de wereld maken. Eigenlijk is het helemaal niet nodig om het uit te leggen, want het is voor de hand liggend dat ons prachtige België het beste land van de wereld is. Ben je in een moment van verstandsverbijstering even vergeten waarom? Nou vooruit, dan leg ik het nog een keertje uit. 1. Er is geen ander land met zoveel kastelen per vierkante kilometer. How royal. België middeleeuws. Noem het eerder koninkrijk. Bij ons vind je om zowat elke hoek een kasteel en misschien woon je zelfs wel in een prachtig paleisje. Uit het grote aantal kastelen in ons land blijkt dat zelfs onze voorvaderen al wisten dat we in een prachtig land woonden en dat ze alleen eer konden aandoen met prachtige bouwwerken. 2. Het land is gekend om wafels, chocola en frieten. En wat wil je nog meer? Should we say more? Het is een publiek geheim dat België de lekkerste producten voortbrengt. Een Blue Monday lossen wij gewoon op met een berg chocola of een heerlijke wafel. En 3. Omdat je er op het strand kan liggen, maar ook kan gaan wintersporten. Vakantie in eigen land. België is er hartstikke geschikt voor. Dat kunnen onze noorderburen bijvoorbeeld lang niet zeggen. Want zij het enkel moeten doen met het strand, staan wij ook binnen enkele uurtjes op de piste. Zo veelzijdig kan ons kleine landje zijn. En 4. Omdat duivels zijn hier iets goeds is. België en duivels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen ons nationale voetbalelftal hebben we ons deze heidense naam gegeven, maar we schenken ook graag een goddeloos pintje. Waar veel andere naties de duivel vrezen, is het onze beste vriend. Axel de Spiegelaar bewees daarnaast ook dat een duiveltje er best schoon kan uitzien. België is het enige land dat zichtbaar is vanaf de maan. Dat klinkt gek, maar het is feitelijk echt zo. België mag zich op de borst kloppen als een land met een geweldige infrastructuur. Deze infrastructuur is zelfs zo geweldig dat de lichtinstallaties langs de wegen de enige door de mensen gemaakte structuur is die uit de ruimte te zien is. Ondertussen schakelen we onze wegverlichting lang niet altijd meer overal aan. Maar als we het zouden doen, dan zou men ons vanuit de ruimte kunnen zien. Dus als E.T. nog eens in een prachtig land wil komen wonen, dan weet hij ons te vinden. En 6. Omdat het vanuit de hoofdstad over heel Europa regeert. Dat Europa vanuit de Leopoldswijk te Brussel wordt bestuurd, is eigenlijk best wel stoer. Het is al decennia lang zo dat alle belangrijke beslissingen voor het continent worden gemaakt vanuit onze hoofdstad. Ook instanties zoals de NAVO zijn neergestreken in Brussel, waardoor de stad meer ambassadeurs kent dan Washington in de United States. Het is dus een kwestie van tijd voor we ook als hoofdstad van de wereld gezien zullen worden. 7. De Belgische brouwers brengen jaarlijks meer dan 800 geweldige soorten bier voort. Ben jij een eeuwige twijfelaar? Dan is het wellicht niet verstandig om jou de bestelling te laten doen als je aan een bar staat. Dat we goed waren in het maken van heerlijke dingen wisten we al, dus het is geen verrassing dat wij Belgen goed zijn voor meer dan 800 geweldige bieren. Welk goudgeel rakkertje giet jij dit weekend naar binnen? 8. Omdat je gratis naar blote, pissende mannen kan kijken. Er is geen land waar je ongegeneerd midden op straat naar urinerende mannetjes kunt kijken. In België zijn we echter alle schaamte allang voorbij en maken we er gewoon een nationaal symbool van. Misschien gek om daar zo fier op te zijn, maar wij Belgen zijn wel een van de meest open-minded en geëmancipeerde volken op deze aardkloot. Daar mogen we natuurlijk best een beetje fier op zijn. En 9. De beste fashion designers komen hier vandaan. Denk aan de Antwerp Six. Niet alleen is het land mooi, ook de mensen die er wonen mogen er zijn. En ze hebben een uitstekende smaak. Dat is zelfs buiten onze landsgrenzen opgevallen, want veel van 's werelds bekendste modeontwerpers zijn Belgen. Niet alle man kan een Belg zijn natuurlijk, maar ze kunnen zich tenminste wel als ons kleden. En nummer 10. Belgen organiseren de gaafste muziekfestivals. Denk aan Werchter en Tomorrowland. Omdat we het beste land van de wereld zijn, vieren we dat jaarlijks graag met een groot scala aan muziekfestivals. Tomorrowland is al een keer verkozen tot het beste muziekfestival ter wereld. Als je niet van elektronische muziek houdt, kan je altijd naar Rock Werchter. Eigenlijk hoeven we er niet meer over te vertellen, want je hebt vast al eens zo'n geweldig festival bezocht.

En dat waren de Championettes met een Vlaamse medley. Prachtig. En ik ga verder met Paul van Vliet. En hij zingt Vlaanderen.

als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com. En hier een paar leuke Australië-weetjes. Australië is net zo breed als de afstand tussen Londen naar Moskou. Het grootste eigendom hier in Australië is groter dan België. Meer dan 85% van de Australiërs woont binnen 50 kilometer van de kust vandaan. In 1880 was Melbourne de rijkste stad ter wereld. Gina Rinehart, Australische rijkste vrouw, verdient 1 miljoen per half uur. Of $598 per seconde. De eerste foto van de in 1969 gemaakte maanlanding werd uitgezonden naar de rest van de wereld via het Kamperfouli Tracking Station in de buurt van Canberra. Australië was het tweede land in de wereld om vrouwen te laten stemmen. Nieuw-Zeeland was het eerste. 'S werelds oudste fossielen, ongeveer 3,4 miljard jaar oud, zijn gevonden in Australië. Australië is zeer dun bevolkt. Engeland heeft 248 personen per vierkante kilometer, terwijl Australië alleen 2 personen per vierkante kilometer heeft. Australië heeft de hoogste elektriciteitstarieven in de wereld. Daar kan ik van meepraten. Er werden meer dan 1 miljoen feral kamelen in Outback Australië geteld, totdat de regering het 19 miljoen feral camel management programma oprichtte om het probleem van die plaag onder controle te brengen. Saoedi-Arabië voert Australische kamelen in, meestal voor de vleesproductie. Per hoofd van de bevolking besteden Australiërs meer geld aan het gokken dan enig ander volk. Australië is de thuisbasis van het langste hek of omheining in de wereld. Het is 5614 kilometer lang en was oorspronkelijk gebouwd om dingo's weg te houden. Kangaroes en emu's kunnen niet achteruit lopen. Dat is een van de redenen dat ze op het Australische wapenschild staan. Als je iedere dag een nieuw strand in Australië zou bezoeken, dan doe je daar meer dan 27 jaar over. Melbourne heeft 's werelds grootste Griekse bevolking buiten Athene. Het Great Barrier Reef is het grootste levende structuur op onze aarde. Voor 1902 was het illegaal om overdag te zwemmen op het strand. Australië heeft 3,3 maal meer schapen dan mensen. De Europese kolonisten in Australië dronken meer alcohol per hoofd dan elke andere samenleving in de geschiedenis. De box jellyfish doodt meer mensen in Australië dan stonefish, haaien en krokodillen samen. En de Australische Alpen hebben meer sneeuwval dan Zwitserland.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Wist je dat Australië vroeger Nieuw-Holland heette? De Australiërs dan toch vaak niet weten waar het echte Nederland ligt? Het onderscheiden van het Nederlands, Holland, Dutch voor buitenlanders heel moeilijk is? Ze hier op de grote snelwegen gewoon vanaf alle kanten inhalen. Je kan je eigen wijn meenemen als je uit eten gaat. Je een boete van $200 kunt krijgen als je geen tramkaartje koopt. Wist je dat Canberra en niet Sydney de hoofdstad van Australië is? Dat ze hier in elke bibliotheek gratis internet hebben en bij iedere busstop en op ieder treinstation. De Nederlandse ambassade in Canberra is een ontzettend lelijk gebouw en het Duitse nog lelijker. Buschauffeurs hier kunnen je bijna nooit vertellen waar je eruit moet stappen als je dat vraagt. Ze in sommige delen van Australië gaan juichen en naar buiten rennen als het regent. De horeca, fruitindustrie, charity, farms enzovoort nergens zouden zijn zonder Nederlandse en Belgische backpackers. De economie dus zou instorten als alle backpackers dit land allemaal tegelijk zouden verlaten. Dus lieve backpackers, blijf alsjeblieft hier. En hier volgt nog wat muziek.

Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien. Wat uit die zuiden komt, van mijn geboortegrond.

0: En dat was Stef Bos met een heel mooi liedje. Mijn land is jouw land.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.